op de man dat station. Het is nog vroeg voor 5:30. Heeft een tas in zijn hand, een puul, een broek, een mes. Een schamel bezit, maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf.

Hij pakt zijn hamer uit zijn tas en hij klopt erop. Eenmaal gemikte slag en de klok die is kapot. De tijd die loopt niet verder en ook de messen zijn gestopt. De trein, bussen, alles stil. Het is een wonder wat de mens kunt doen, met wat vrije wil. De man begint te dansen, stationsvloer, ideaal. Het is weliswaar een solo, maar hij gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de panels, pakt een broodje voor onderweg. Als het later ooit merkt, dikke pech. Want hij weet hoe dat marcheert, hij weet hoe dat werkt. Weet ze hem waar, want zijn tijd is beperkt. Alles volop genieten,

0: Kom de man aan het station, het is al later om te doen. We zien ook getuigen voor dat hij gaat doen. En als de tijd stopt, denk snel, ja pa. Want 1, 2, 3 is weg.
1: I want you to stuff it all into that backpack. Now try to walk.
2: Ces fumiers veulent que ça cartonne. Je suis prêt.